De komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkere Zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt, dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer in het noordoosten, nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

het laatste nieuws uit de Fryske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui. Verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Ja.

voor Stovitte wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.

ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
3: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagte-record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Als nou een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: You wake up in the morning.
1: Je wordt wakker op een morgen.
0: If you hear work late.
1: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrie. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkste af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
3: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
1: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: 3 jaar garantie.
7: We want more. We want more.
6: 5 jaar garantie.
7: We want more. We want more.
6: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
8: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Tsieroeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen mensen, hele fijne morgen. Ja, mooi muzikale morgen natuurlijk. Fijn dat we zitten te luisteren. Ja, dat is altijd wel geweldig. En via een mooie polka die we mooi begonnen. Jannie en Frey, die kwamen mooi. Good morning, polka. Nou, doe maar. Maar ik ken even vierde man die groep Samar. En die hebben het over Heurde Hol. Ja, dat, ja ik hoef van de morgen dus net maar de bus. Maar fijn dat ik eigen vervoer heb. Dus geen probleem. Maar Samar, die show over Heurde Hol. Want ja, als je zag, alle meisjes dus dwars zitten, dan moet je toch wel hut voor de kop wezen. Hier binnen ze, de groep Samar uit de Hoske.

Nou, dat die vader van Abraham. Maar dat versje hier, daar dat hij wel mooi bij de BNB vol liefde kent. Want hij zit hier niet meer op klikken en zo. Klik dit wel en klik dat wel, maar we hebben net een klik en zo wat. Nou, doe maar. Maar wij zijn toch zo verschillend, Jitte, dat versje. Het volgende is een versiekje van Jannie Bransma van de Jouwer. Ja, goeiemorgen Jannie en Reina. Je zit natuurlijk al wel lekker aan de koffie. Nou, ik zou zeggen dat het je hem goed smaakt. Want Jannie die had wel een mooi versje gevraagd. Het is hier van de Sun Streams. Nou, dat was ik nou zelf jaren, maar ze vindt het ook mooi dat de oren dat ik jaren kennen. En we hopen dat iedereen het natuurlijk waardeert. Jaren is de groep Sunstreams, maar 1000 mijlen.

Nou, wat fijn toch. Dat je zou wies binnen met je eigen dorpje. Het dorpje waar je roots lezen. Nou, dat hebben de meeste mensen wel, denk ik zo. Het was Sylvia en die zongde dat met de Music Man in het mooie dorpje Sleen. Dan ging ik even naar het volgende fysiekje, want ik heb een heel bijzondere boerman. Ja, dat mag ik best zeggen. Ik vind hem heel bijzonder. Maar ja, hij had ik zeer slagen. Ik had een zeer slagen hand en zijn wietje is er net meer. En Jan die is er nog steeds wat van onderste boppest. En hij had van mij, bij mij dus een mooie vestjes om vregen, Jan. Ik heb mooie vestjes voor die opzocht, want hij heeft ze zelf betocht. En ze binnen van Bouke van der Woude. Bouke, dat is een Hallinger. En hij had wat mooie vestjes van hem. Maar dat past mooi bij de fysiekjes van Jan Geert Vogelsang. Een heel bekende man hier in Gasteloon. Het eerste versje wat ik van hem draai, en wat op zijn eigen fysiek is natuurlijk, het sliet me net. Nou, dat begreep ik, Jan, dat hij een heel soort mensen het sliet echt net. Het sliet nooit weer. Ja, het werd wel een beetje vlak, maar echt slieten? Nou, Bouke weet er alles van.

Brussel. Ze zeggen dat het stadig beter gaat. Ze zeggen dat de pijnen dan minder worden zullen. Dat het leven

ik sterk ben en het wil rijden zelf. Ze zeggen het leven dat je trog. De best je net al innen, wij is net langer stil. Kom nou, we slepen uit er trog. Maar ik leeuw net dat ze vet.

Ja, ik weet wel dat ik verder mag. Ze komt het echt net goed. Maar ik viel, ik ben nog net zo vier. Hield iets meer onwennig. En du bist al zo lang voort. Ik mis dij, en wat is missen zwier. Ik mag nog even dwarmje in mijn

0: Nou, een mooi vestje nog van Bouke van der Woude extra. En ik weet nog dat er het echt ik hem meende. Hij ziet ik in grote problemen. Geef hem mijn tijd terug. Nou ja, Jan Geert, ik hoop dat het een mooie vestje vond. Maar ik heb nog een hele mooie voor u. Want ik weet dat het als maar de Grunniger Roots toch graag een vestje van Ede Staal hier wel. En ik heb een mooie neer van die betocht. En het gaat over garnalen, maar in het Grunnings heet dat genoot.
1: Genoot.

Nou, hij vindt dat ik aan de beurt ben. Nou, dat doen we dat toch. Nou, ik heb wel een mooie ingeleerd. En achter de San Brinkers aan, Willy Weitz, wie dat? Willy Weitz, en wat, even zien wat er daar meer achter staat. En de Frieske Opera Vereniging, Frieske Loon, Heute Loon. De straatzangers, die binnen de volgende, die komen met een verskoede rozen. Ja, dat, het is als je beurt met de rozen natuurlijk, maar ze bloeien heel lang. Het moet eerst het vriezen voordat ze helemaal uitbloeit binnen. Maar daarom, de titel past wel mooi bij de jerst en bij de winter. Nooit meer bloeien de rozen. Maar dat is net weer, want takken meer, dan bloeien ze natuurlijk wel weer. Maar toe, dat gaat het festje net door.

De Sambrenko's weer dat maar de Ljouwer merken. Een mooi instrumentaaltje, toch? Maar dan we toch even door de merken hebben. Net door de Ljouwer. Moet een maar hebben voor de Ljouwer. Het thema van de 1200ste editie van de Argarische Sco. Die is al die tagelijk maar de Ljouwer merken. Dat is op 24 september. En dan is er in en rondom het parkeren. Maar staat in Ljouwer weer de boerenmerk natuurlijk. Ja, want ja, het gaat Argarische Sco. Nou ja, mooi een boerenmerk hier, dat denk ik. Doen we maar. De derde is een, toch wel een speciaal thema. En dat is het thema van de AI. Ja, de AI. Dat is de computer die je van alles vertellen kan. En verder moet dat nou steeds, dat weet ik net. AI of de boer, wie stiet er onder het roer, is de tekst. Het is de vraag van de dag. En daarom zei de organisatie, organisatie Artificial Intelligentie. Oh ja, oh, dat is AI natuurlijk. Ja, precies. Centraal. Een ontwikkeling die heel dit werk op het GM te zien is. Maar ik vreeg vraag een oproep. Ja, toen maar meteen vertaald worden. Maar ik vraag een oproep over wie de regie houdt. Nou, dat ben ik niet zo goed, ze dat vertalen van de derde Ljouwer merken, derde Agrarische Sco. Maar ik heb een festgoede Ljouwer merken en dat is van de Evergreens. Nou, dat draaien we dan even natuurlijk.

is volle rieten. Maar elke mooie dat de Pinksterbloem bloeien, begint het weer opnieuw. En dan zoekt er een fukje in een Pinkstermandje, een ries. En dan rent er haar achter nooit. Maar ze zocht alleen nog maar naar de oor. En dan regen schiet de vuur. En dan er een jongens met een huis dat ogen. Dan doodert zijn hand, je

en de jernen gingen voorbij. En ze wil altijd naar hoer. En toen op een goeie snijnt de maan, muis naar de preek, hoe zeggen we? Alleen nog op een wietloos paard. En doet dochter bij hem zelfs. Wat verdikken we stoon nou een kerel? Het is nou of het is nooit. De rol op het dag en de pak te gebereren met zij. Maar we zouden eens goed naar mijn lustre. Want ik hou een blikstaande soort van die. En ik wil er zo lang het uit van hem. Daarom heb ik een vestje van die man. En dat zong een keer. Van die!

0: En dan hoor ze een blikje negen. En ze jongen maar lekkere dikke tuut. En wil dat ze dan in, schotten ze maar haar kont.
1: Ja, wat een aparte uitdrukking, schotten ze maar de kont. Ja, die kregen ze boeren van. Dat weer de groep Recover en dat weer een allige bakustus. Maar weer een leuk festje. Maar misschien wie ze wel reed. Maar waar reed, weet ik net. Maar meestal gaat het aan hoe het hier. En Simon en de Stappers, die besjongen dat.

Hij was maar een arme zigeuner dat wij hem bracht tot Theo, maar de troubadours. En zo zit het weer op naar de klok van 11. Ik zie dat ik nog 4 minuten heb. Ik heb trouwens een festgesteer van 12 minuten. Dat komt dus net helemaal goed. Nou, dan doen we dan weer achterom. Maar het eerste medaaltje wat in Noyere, dat is van de originele Oberkentner. Het sextet. De Dolomietenmars. Ja, de Kentner die zitten helemaal in het zuiden en de Dolomieten zitten bovenin Oostenrijk. Oh nee, dat lieg ik. Dolomieten zitten onderin Oostenrijk. Ja, toch ik, dat bovenin Italië, ja. De Dolomietenmars en nee, ik zal proberen om het even vol te draaien. Dan de klok van 11 uur ta. En dan krijgen we naar het nieuws. Nog 12 uur, maar de Frisianemix nummer 2. Ons straks.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Nou zo, de eerste in de vrouw, de kop in de hoofd, in het waar horen. En weer kleine Annabel van Rommy. Nou, dan geven we nog weer een mooie witske. En dat is een versje van het Apollo-trio.

En dat weer Rolling Home. Ja, het is een soort met Chanticoor iets nits, maar prachtig mooie versjes. De Irish Rover. En ik weet niet wat die Rover is. Misschien wel, ziet er wel achter de wiets komen. Dan geven we nog verder mijn versje van Miss Montreal. Ik moet er even bij, hè, want dat is een versiekje van Jannie Brandsma van de Jouwer. En ik moest eigenlijk draaien door de wind van Miss Montreal. Maar nou, Jannie, sorry, dat zit er net in. En dat zit net in de computer. Ik kan het wel eens even opziekje. Maar ik doe eerst maar even een oordeel van die. Van die, van de Miss Montreal. En dat zong ze mij Milo. En de titel daarvan is Have You Ever Seen the Rain? Nou ja, juist daar hebben we de rain gehad en het vannacht loop ik naar het rain, want ik geef 24 mm rainwetter in een meter van de maan. Dus dat weer een beste klokwetter en daar weer ik nodig aan tafel zelf. Hier is dat versje van Miss Montreal, maar have you ever seen the rain? Heeft ooit de rain gehad? Nou, we hebben het gehad.

Tjongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejongejong
hoe krijg je dat eigenlijk van me gaan? Hoe krijg je zijn naam? Kellepoorten. Nou, doet dat net aan, maar het weer toch wel een mooi festje. Ik heb nog een mooie country van mijn kleerstenen. Dat is van de Platters. Maar de titel The Great Pretender.

Dat we nemen ze roezels, mooi vriend de wind. En je vanuit de kerst van de naam, maar jij de roos, maar de liedse nachtegaal. Nou, die dus net dat een soort wien is. Meestal dat het lekker stil is en ze worden zinnes een beetje omgekeerd in het bos. Dan kan de nachtegaal ze heerlijk zongen. Nou, even naar het feest, want er is nog een feest in Koudum. En er is vrede de optocht. En dan heb je tussen de middag de matinee. Dat is ik altijd wel een gezellige boel. En ik nog een popje om. Dat is, wanneer is dat? Nou, dat is, dan valt het mij snuitie om. Nou. Nou, weet je het een beetje. Dat is toch wel een mooi versierd dorp. Dus kunnen we eens even een muziekje brengen. Dan gaan we nu dus naar het orkest van de naam. De Liedse Nachtegaal.

bij het originele Naaptal duo met de harmonica. Nee, tuurlijk net. Mooi patroon bij Varie. En even naar we zijn, want dat is op sneeuw 12 september. Daar staat het er in het teken van het erfgoed en schietnis. En het is tussen 11 en 4 uur en er zijn gratis rondleidingen, rondvaren, activiteiten van jong en oud. Monumenten, kerken en molens en historische panden is in Iepen. Maar de dwarren zijn in Iepen. En er zijn optredens van koren om een nacht en de Rijnbogen. En rondvaarten met de Johannes Jacoba. Een jeugdexpeditie onder de ambachten traditionele skippen. En muziek van de bluestroubadour Jan Scheffer. En dan hebben we op snijn. En dan is er ook een passantenhaven bij de Druwpool in Verzijn. Op snijn 13 september van 1 tot 10 uur een cultureel programma. Bezoekers die kunnen genieten van theater, muziek, dans en film. En op het programma staan onder meer theatergroep Prop, Woodstock en de Woodrockers, het Meerschiporkest, Mario Kramer en de jonger en songwriter Wiebe Kaspers. Daar ben ik gratis rondvaarten, simultaan dammen en een horecaplein en filmvertoningen in het Scootsie Theater De Verwisseling. Nou, wat een drokte daarin was zijn. Zo zitten, maar even heen, net stenen. Of krijgt het om, net stenen erin. Dan gaan wij nou naar de originele Vidal en Lavant halen, want die komen met de harmonica op elkaar.

Ja, je kan de pot op. Het was Nienke de Ruiter die dat je me bracht. We gaan even wat in de agenda. Want uit festival, dat festival, daar moeten ze eigenlijk zien laten wat er dan in de komende winter al in het dorp of in de stad te beleven is. Nou, maar ik weet niet dat het altijd wel zo is. Maar in ieder geval, het culturele seizoen in de Friese Marne, dat wordt sneeuwen op 12 september openen. Maar een uitfestival Waterland van Friesland in Balk. Dan open burgemeester Leo Pieter Stoel het festival om 1 uur. En daarna volgen optredens van koren, korpsen, bands, musicalgroepen en dansers. Langs de Lutz binnen workshops, informatiekremen en activiteiten te vinden. En dan is er een Hilpmikken uit festival. En dat is op komende sneeuw, 12 september van 11 tot 4 uur. Combineert met Open Monumentendag. Terug het historische centrum, binnen demonstraties, Hilpen, schilderkunst, workshop, optredens en rondleidingen. En in de Grote Tjerke binnen onder meer optredens van Henk van der Berg, Crescendo Advice en het Mierskip Orkest. En dan kan je in het museum ook naar de plek voor een gratis tekenworkshops met illustraties van Anna Sikkes. Nou, wat een droktalle, jongen. We kunnen weer helemaal wat beleven het komende week. We kunnen te stappen. Maar de Irish Stew die bezong dat ik van de oudste stapper van de stad. Nou, ik weet niet dat ik dat dan ben. Maar eens even nou wat, Stew, te tellen komt.

Dan zou de jaren kent geen kweer, dat bokkie van de buren. De Evening Stars wie in dat. En dan even naar de kende meisje, want de Roene Dok in de Lemmer, of op een Lemmer, dat is de eerste 9 september, daar zit alles in het teken van Lekker Lemmer. Van 12 tot 6 uur presenteert de restaurants daar uit het dorp uit inrennende culinaire hapjes. Zijn Lietse prijzen. En naast de proeverij is er ook een streekmarkt met producten uit de regio. En op verschillende podia is live muziek te horen. En van bij staat er een springkastenkleer. En in soort winkels in het centrum. Die hebben in dit waren voor de bezoekers. Nou, dan kom je misschien ook wel bij het Famke. Het Famke van de winkel. Ja, weet je dat wel? Ja, dat Famke van de winkel, dat Griet Wiersma zou prachtig mooi versje van maken hebben.

Ja, mooi toch, dat Femke van de Winkel. Maar ik kreeg een telefoontje van Geertje. Ja, goeie Geertje. En die zei, doe lijst van alles voor wat het er is. Maar dat ken ik natuurlijk niet aan het horen. Dat draait me al een jaren. Als de eerste ben ik alweer vergeten als het lijst neemt. Dat is natuurlijk, ik snap dat ik helemaal. Maar dat is geen probleem. Want als je me dus even mijn Google even zoeken op Radio Spannenburg. Op een website van Radio Spannenburg. Daar staat de agenda. En dat je op die agenda klikt en dan kan je al die dingen mooi even lezen wat er al te doen is hier in een gemeente of dichtbij de gemeente. Nou, dat is even een mooie opstekker voor iedereen. Want ja, je kan het natuurlijk net al liggen onthouden, dat snap ik. Het

Nou, ik denk dat de verzettingen niet op het nanne weet. Het is een mooi keer dat we wat verdiepen. Ja, mooi keer wetter. En je kan dat ik nou wel leuk zien. Dat doen we vroeger ik altijd al mooi in Bijemmerke. Dat koos de hieren daar in de Hoske. Ja. Maar de fijn meisje, het is zo dadelijk tolle woorden. En dat betekent dat ik mijn 2 uurtjes erop zitten. Hè. En we moeten dan maar even wat orenmuziek beluisteren. Maar eerst krijgen we nog een mooie uitzetter. Ik zoek hem alle keer nog een mooie roos. En die roos, dat wordt bezongen. Die roos dan toch Bette Midler. Maar gewoon de titel De Roos. Dat is dus wel in het Engels. Maar het is een prachtig mooi versje. Ik wil me bedanken voor het luisteren. En ik graag want een nieuw weekend. Dan hoop ik weer een nieuw programma te brengen. Ik ben mooi zo'n soort mooie muziek. Groetjes en een orde week. Hoi hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Tolvoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Twaait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Greensalesmall.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

het recht om leven aan te kennen. Mijn Duitse vrienden.

0: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsite Regio, Efte Groen en het Waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uren. Radio Spannenburg.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Trije Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 3 jaar garantie?
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie?
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
5: GreenSalesBall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
7: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekkere zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Er kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Retailsbal.nl. Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Egres All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: beste muziek in Friesland, juist op Radio Spannenburg.
1: Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet, maar dit heb je nooit eerder met maak jezelf. Want een lijpert in de wieg, en die spreekt op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog aan zijn kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring met de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei: dit is een pracht. Want ja, zandhaas ben er tegenwoordig ook niet meer. Hij zei: we hebben maar een echte zandhaas. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei: door die jongen wil leggen, want hij midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei: jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Nou,

Nou, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid een spetter van een ding. Ik dacht dat het vrouw wat een zwoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doe je waar ik voor de tost? Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op je rug zitten. En er is ook een bij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal geloven zelfs, zo'n kanarie, no? Maar ze zei, daar geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hop binnen sluipen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid die schreeuwt zich dood. En sprint in één keer, dan was het eruit.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Seizoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, nou bestee, ben niet vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met

Experience is dat met waldaldaldaldaldom en dat soort dingen. Ja, hartstikke leuk. Welkom bij Streektaal Radio. 2 uur lang weer de allermooiste, de lekkerste, de nieuwste en de goudste, oudste op jouw favoriete zender. Dus niks aan veranderen aan die knop. Allemaal gewoon lekker staan laten. En het waren ze Diedeledom, zo heette dit nummer van de WC Experience uit Brabant. Ja, lekker blijven luisteren heb ik gezegd. En wil je zelf een ander nummer horen? Dat mag hoor. Je eigen favoriet nummer horen kan allemaal. Kun je aanvragen via streektalradio@hotmail.com. Streektalradio@hotmail.com. Of via de Signal, WhatsApp, telefoon en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Eens even kijken, wat hebben we nu klaarleggen? Een splitsprinter, een nummer van een splitsprinter, een nieuwe band. Ze heet het Tegendroods. En ze zeggen, alles wordt minder en meer over Tegendroods. Kan we de komende weken vast wel weten. Maar nog eens even dit. Techniek en presentatie van de ondergedekende. Dus gaat er wat mis, komt het geheel en al door de computer.

0: Met een zullen allemaal over zijn. Als je geen tand in de bakken hebt, ja, dan sta je daar met een mond vol. Nee, met een mond met lege tanden. Heet dat wel. Als je geen tand meer hebt, geen tanden meer in je mond hebt, dan heb je een tand vol zonder monden. Nou, ik bedoel, in ieder geval, moeilijk eten. En waar gaan we nu? We gaan naar Limburg. Marleen Rupten staat hier. Die heeft een splitspleen nieuwe single uitgebracht. En ze wil nog lang niet naar huis. Want de single, de nieuwe single, die heet Breng me nog lang niet naar huis.
1: Nieuw.
0: En die draaien we nou dus helemaal vanuit Limburg. Marleen Rupten, breng me nog lang niet naar huis.

0: Kom op de vuurplaat van de Donald Duck. Ja, ja, dat is heel wat tegenwoordig. Hè? Vroeger het ook trouwens. Want die lekkere gouden oude was daar van Bette Steigerpaard. En die kwamen uit Brabant. Daar maken ze ook een heleboel lekkere muziek tegenwoordig. En vroeger ook al de Donald Duck. En wie leest de Donald Duck niet? Wie is er niet groot mee geworden? Zoals een andere reclame altijd zegt. Nou, met Donald Duck zijn er ook een heleboel groot geworden volgens mij. Want ik ken er een heleboel die er heel veel... die boekwerken lezen. Al die gouden oude Donald Ducks die lezen ook nog zo. Dat Bette is ook wel doen, maar samen met de band Steigerpaard. Ja, kijk ons klokje, wat zien we? Nee, ik moet zeggen, kijk op onze agenda, wat zagen we? Hij is jarig geweest. 80 jaar is hij geworden. 80 jaar, en van die 80 jaar maakt hij volgens mij ook al 100 jaar muziek. En heeft een paar keer afzet genomen. Maar hij blijft me terugkomen. En natuurlijk hebben we het over Benny Jolink. De frontman van Normaal. Want Normaal is een paar keer teruggekomen. Volgens mij zijn ze alweer druk bezig met hele nieuwe andere dingen. Maar wat is Benny Jolink jarig is geweest, denk ik. Laat hem maar zelf eens gaan vertellen. Opa, vertel eens, Benny Jolink.
1: Dit is een geweldige gouden ouwe.

Joling. Opa, vertel eens. Opa, vertel. 80 jaar is hij geworden. Een hele respectabele leeftijd. En hij treedt nog steeds op. En als hij dan slijt met Mick Jagger. Nou, ik vind dat Benny Hill een stuk wekker als hij dan die mensen van de Stones, hè. Als je dan hem gaat vergelijken. Maar ja, goed, ik bedoel, het kan allemaal maar zo, hè. Opa vertelde, Benny Hill, 80 jaar geworden. En we hopen nog een heleboel nieuwe muziek eraan te krijgen. En blijven gewoon draaien. Benny Hill alleen of samen met normaal of hoe dan ook. En wat gaan wij eens doen? We gaan even de pool over naar de andere kant. Richting Köln daar in de buurt. De Heuner komen daar uit die buurt. Die zingen leven. En leven lossen in het Kölse dialect.

0: Lionel Velvet en Byron Minnie met nummer pas rechtstreeks uit Zuid-Afrika was daar. Opgestuurd naar streektalradio@hotmail.com. Streektalradio@hotmail.com. Kun jij doen? Doe jezelf iets in de streektaal, in het dialect, in het Fries, Vlaams, Zuid-Afrikaans, wat voor streektaal of dialect dan ook. Maak je boeken, verhalen, gedichten, liedjes, dansen in de streektaal. Maak je films in de streektaal. Laat het ons weten en jij gewoon hier in streektalradio. Of je wilt een plaatje vragen. Dat mag ook. Streektalradio@hotmail.com. Streektalradio@hotmail.com. Of via de WhatsApp, signal, telefoon en al die andere dingen. 06-1268-253. 06-1268-253. En dat heeft René Beverwijk, dat heeft hij ook gedaan. Op zijn nummer opgestuurd naar Streektalradio. De nieuwe schrijfschrijf van deze week, die komt uit Groningen. En die heet Dijdij. Ja, en waar het allemaal over gaat, Dijdij, ik weet het ook allemaal niet. Moet je maar René Beverwijk vragen. Schrijfschrijf.
1: Wil ik laat nog een bieders?

Flitsschijf van deze week komt in Groningen, René Beverwijk. Nou, ik breek mijn tong ernaast over. Maar hij komt in Groningen en hoe hij er altijd bij komt bij die mooie nummers en teksten. Ik weet het, ik moet nog eens een keer gaan vragen. De Flitsschijf van deze week bij Streektaal Radio. René Beverwijk. En van René Beverwijk gaan we helemaal terug naar het zuiden, naar G. Reinders. Die heeft ook weer een spliksplintering nummer opgenomen met een heel grote orkest weer erbij. En een heel stel mooie zangers en zangeressen. En hij heeft dan een nummer gemaakt. Dat gaat over een brug daar ergens in Limburg. De Louise Ramakersbrug van G.

naar breed. En in weert arseneert door een goot.

zo wonen we in een superprachtig land. Domburg, Deventer, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, werken, zie en diep dan. En met mijn geglabber hebben we al meer dan 50 jaar in een schone stedenband. En in mijn zeik was ik al eens kind in de nieuwe DAF met mijn man. Die had toen net een griep geweest.

komt uit Drenthe. En hij jankt naar jou. Ja, zingt hij nog veel meer mooie liedjes daar in de Drenthe. En van de Drenthe gaan we even eens naar West-Friesland in Noord-Holland. Naar Schotwel. Ja, ze bestaan niet meer. Alhoewel heb ik weer gehoord en genomen en gelezen. Misschien komen ze nog wel weer terug. Je weet het maar nooit. Ze waren in ieder geval nog niet uitgezongen. Ik zal ze een keer bellen. Wie weet wat. Kom goed uit. Ze hebben een nummer gemaakt. Het gaat over een ding waarmee je kunt bellen. De telefoon. Een lekkere smartlap. In het West-Fries. Van Schotel, voor alle mensen die daarvan houden, die aan de telefoon zitten. Oh, yeah.

0: Sylvia Flederis. Schrumdeling onderwegens. En 21 september zit ze hier live in de studio bij Streektaal Radio. En dan kunnen we nog veel meer van haar horen. Kijk op het telefoon. Kijk op het telefoon. Dat kan ook. Je kunt ook op je horloge kijken. Of al die andere dingen. En dan zie je dat het bijna tijd is. Dat het eerste uur weer afgelopen is. Dat we nog één plaatje kunnen draaien. En dat ene plaatje komt uit Zuid-Afrika. En dat is er eentje van Liz, Lizel en Joshua na die regen. En het nummer heet Kinders van die Licht. En wij zijn elkaar weer terug aan de andere kant van de nieuws en wetenswaardigheden. Die we allemaal moeten horen en zien en luisteren.
1: Hallo, ik is Jenny Bay. En jij luistert naar die Zuid-Afrikaanse aand met muziek slechts uit Zuid-Afrika. Tussen 6 en 8 namiddag. Net hier op Streektaal Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is zo'n oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken, niet één. Dat doen weerkundigen ook, zei hij, en dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg. Nou bestee, ben niet vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren. Je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal. Het programma over...

de opa's van jaren geleden, Brommeskieken. Ja, en voor die mensen die weten wat Brommeskieken betekent, die snappen er helemaal wat die tekst over gaat. Brommeskieken, de opa's. Mooi, nog een uur Streektaal Radio. Lekkere nieuwe, lekkere gouden ouwe op jouw favoriete zender. Streektaal en dialectmuziek uit heel Nederland en omstreken. En Zuid-Afrika niet te vergeten, want die draaien we ook regelmatig. En jullie kunnen allemaal reageren via Streektaal Radio. @hotmail.com. @hotmail.com of via de telefoon, signal, WhatsApp en al die andere dingen. 06-12-678-253. Het volgende nummer komt uit Zuid-Limburg. Uit Limburg van Jerome Jellison, zijn nieuwe single. En die stuurt hij alweer op als eerste naar Streektaal Radio. Dat kunnen wij hem weer lekker draaien. Doeg! Met die loco zout. Maar dan gaan ze met de techniek en presentatie al van ondergetekend. Dus gaat er wat mis, komt het geheel en al in de computer.

0: van een film die ze daar maken is dit de soundtrack. SDJ, die heeft dit allemaal gemaakt en opgenomen. We gaan even naar Limburg. Het is een nieuwe band. Ze bestaan nog niet zo heel lang. Ze heten Toepers. En ze zeggen...
1: Dus ik

makkelijk in die moeilijkheid uit Zuid-Afrika. Borstui, meneer Theo, we zitten naar Streektal Radio en hotmail.com. Makkelijk in die moeilijkheid. Ja, moeilijke titel, makkelijke titel. Ja, ik leg me uit, alsjeblieft. Makkelijk in de moeilijkheid. Zo is maar net. Borstui was uit Zuid-Afrika. En van Zuid-Afrika gaan we naar Drenthe. Naar Kiek is On. En die zijn goed op hoe. En Kiek is aan, is volgens mij een band met twee jongens die allebei blind zijn.

Ek is Karline Hisselman en jy luister na Streektaal Radio met musiek uit Suid-Afrika. Elke Vrydag tussen 6:00 en 8:00. Slegs Afrikaanse musiek op www.streektaalradio.nl.

worstenbroodje blues. Worstbroodje blues van Ruben Elof. En die komt uit Zuid-Afrika. En die heb je ook gewoon weer opgestuurd naar streekdanradio@hotmail.com. En dus een nieuwe titel in de categorie Akkendrij. Kom ik de deur niet speciaal voor Remco. Moet weer een nummer draaien van de Brookduo. Ja, doen we dus gewoon. En ik zie dat de hele studio gaat alweer staan. De klaar voor de Polonaise. Of niet, Remco? Arm in de lucht. Meeswaaien. En iedereen meezingen met het Brookduo. Hey.

Geen pillows. Speciaal voor Remco. Wanneer ik dan weer binnenkom bij Remco? Nou, ik denk woensdag. Maar ik moet hier maar eens even opletten als wanneer ik binnenkom. Ja, en hopelijk is hij dan weer uitgerust van afgelopen zondag. Was hij naar de dierentuin geweest en heeft hij apies gekeken en andere leuke dingen gedaan en lekker broodjes gegeten. Heeft hij weer lekker vermaakt in de dierentuin. Remco in de categorie Akker met Draaien keken we lekker koffie met koekjes bij Remco. Het Brook Duo. En wij gaan eens eventjes naar Renzo Boomkamp. Ja, die heeft een hele nieuwste weg gemaakt. Komt uit de Achterhoek. Er staan een heleboel mooie nummers op. Onder andere dit nummer. Zaterdagavond. Wel, zaterdagavond.

Festival, waar Noest ook zo'n tentje uit de Achterhoek. Een van die vele nieuwe, jonge tentjes daar uit de Achterhoek. Dat was zeggen, reis als paddenstoel de lucht uit. Maar er komt een heleboel bij de laatste tijd daar in de Achterhoek. En niet alleen in de Achterhoek, in Groningen, Drenthe, Friesland, overal. Overal. Noest bestaat er vol, was dat een spliksplinter nieuw nummer van de nieuwste CD die ze net uitgebracht hebben. En van een spliksplinter nummer gaan we terug naar een spliksplinter oud nummer. Hartstikke oud, maar staat altijd heel erg hoog in de Friese top 100 daar die ze elk jaar dan uit gaan zenden. Marije Maria van Rebouille. En iedereen in Friesland kent dit nummer.

schietschijf van deze week is van René Beverwijk. Hij komt uit Groningen en hij zingt over die die, die die die die die of zoiets. Een tongenbreker in ieder geval. Een mooie schietschijf van deze week. We geven ze naar Ad de Laat in Bramel. De lekkere gouden ouwe van Ad de Laat. Brabant, mijn Brabanthuis. Is er toch aan de hand?

0: Joos.
1: Joos.
0: Althans, zo ongeveer moet je het uitspreken. Het zal me niet helemaal goed zijn. Het zal wel weer te horen krijgen dat ik het niet goed uitgesproken heb. Maar goed, maakt dan belekker. Volgende keer als ik met Spitsland kom, dan moeten ze maar helemaal voorzitten. Oos, jongs, oos, joos, of zoiets. Dat is wel dik. Of ze, jongens, dat wil ik wel even mij wel vertellen. Met de bloemkolen, die zijn weer rijp. En ja, kan allemaal, man. Zo, even kijken. Ja, ik heb een plaatje klaar. Het gaat over de military in Boekelo, die binnenkort weer gehouden wordt. Boekelo, een plaatsje bij Enschede in Twente. Maar er zijn een heleboel protesten, heb ik gehoord, tegen een of andere muis die er waarschijnlijk zal rondlopen en die dat last heeft van al die paden die er langs gaan. De militairen van Boekelo, live gespeeld door 2 Duurstalen.

Dreefstaring was dat met trokkers aan mijn vinger. En volgens mij komen ze uit Zeeland, maar ik weet niet allemaal zeker. Zoeken we op en dan horen we het gewoon de volgende keer. Maar lekker gitaarmuziek, lekker bandje met stevige gitaren. Trokkers aan mijn vinger van Dreefstaring. We gaan er eventjes naar Drenthe. Kijk, Slok, ik kan nog één nummer draaien. Ja, ik denk het wel. Dit nummer van Awesome. Zonder jou is er helemaal niks aan. Zonder jou zit ik hier helemaal in mijn eentje. Daarom ben ik blij dat jullie er wel zijn. Gewoon een nummer voor jullie, Zonder jou. Thank you.

Thunder You van Awesome is kom uit Drenthe. En dat was de laatste nummer dat we gedraaid hebben in dit Streektaal Radio uurtje. Niet terug volgende week. Zelfde zender, zelfde tijd zijn we gewoon weer terug bij jullie met nog weer 2 uur lang Streektaal Radio. En wil je wat anders horen? Doe jezelf iets.

Laat het ons weten. Streektalradio@hotmail.com. Streektalradio@hotmail.com. Of via de telefoon, signal, WhatsApp 06-12-678-253. 06-12-678-253. Kun je alles aanvragen en alles doen wat je wilt weten over Streektal Radio. Plaatje vragen en je eigen nummers opsturen. Je boeken, verhalen, gedichten, films. Alles mag, alles kan. Streektalradio@hotmail.com. Mijn naam is Ben Eikamp, door Hennega. Tot de volgende keer. Houd on in Gorgon. We gaan de boezem met Trio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll. Je bent Radio Spanburg op de 5e van de 9e van 2026, de eerste sneeuw in september. Ja, ja. En wij starten mooi net ietsje minder dan Chris Hillman en de Desert Rose Band van de Greatest Hits CD, de Yenjo, het nummer One Step Forward. Ja, die heel wat hits maken in hun carrière. Nou, het spannende is nice programma en de gezelligste nu en de mooie buiten programma's bedank ik voor de inbreng. Die we heel mooi. Ik heb ze even echt even goed serieus belusteren. Dus dat zit al even goed en alles even nooit te luisteren in uitzending gemist of in eventueel de herhaling. En vanmiddag hebben we toptechnicus Niels Kwakman weer bij me. Oh, dat komt heel goed, Niels. Welkom.
1: Ja, welkom. Dank je, dank je.
0: De meeste krijgen op het tijd hè, vanwege die brug. Dit ben het boer.
1: Nou ja, ik kwam er onrieden en toen wien er meestal al ontkeren. Ja, maar ja, de wie Glock, de monteur, die kwam er, die is toen eigenlijk al krek. Ik zeg hem de lamp moord aan en toen ging ik mooi het fietspad omheen. Oh, ja, dan kijk ik wel blauwe watchen. Maar ik denk, ja, dan ging ik het net rennen om op tijd in de studio te komen.
0: Nee, want als dan een brein versleert, dan zie je een hest, hè, eventueel. Dan
1: ja,
0: dan ben ik een kwartier kwijt.
1: Nou, daarom. Dus ik kies iets van, nou, ik ken ook nog de tijd. Dus ik ben snel links afgesloten en naar Volske. Nooit alleen maar. Ik denk, nou, dan moet ik maar omrijden.
0: En dan heeft alles mooi hand.
1: Ja, geluk mooi doen, geluk.
0: Ja, ja, ja, ja, precies. Nou, misschien hebben we al gedacht, oh ja, die cowboy van Wiekel. Dus.
1: Ja, die cowboy van Wiekel, die moet nodig muziekmootje laten draaien. En die supertechnicus die moet erin, dus laten we maar even snel...
0: Ja, precies.
1: Snel de flitspiaal even onder de kant zetten.
0: Ja, heeft dat zien, die flitspiaal bob op de lampen tegen?
1: Ja, ik heb er een zo'n bij de Lemmer, bij de afslag van het gemaal.
0: Maar dat bent waar.
1: Ja, die oren heb ik nog net zoen, nee.
0: Oh, dan zit erop.
1: Nou ja, ik kreeg een telefoon in de hand. Oh, dus dat is het mooiste van die ding. Dat is alleen maar als de telefoon in de hand heeft. Nou, die hie ik net.
0: Ja, maar dat is niet, op een zit heel wat camera's. Die hebben op jou lopen.
1: Ja, maar dat heeft mooi... eigenlijk zat er mooi in dat het is mooi... dat is kennis van, hey, in het donker van... is het een scherm van een telefoon of net?
0: Ja. Dus, of ze wat belangrijke DJ's zijn, ken ik.
1: Nou ja, zo belangrijk ben ik nou ik maar net, hè? Maar...
0: Nee, maar we zitten wel in de winning mood. Hè? Komt helemaal goed, we hebben leuke muziek van met je, we hebben het info, komt helemaal goed. We gaan eerst naar Ben en Carmen Steeneker, ja, die doet heel goed. Volgens mij ben die in Griekenland geweest, maar vakantie, want ja, ze heeft dit nummer opgenomen, dat is zo vrolijk en vlot, het heet Mariachi. Ik weet net of ik het goed uitspreek, het zou wel weer net, Mariachi of zo iets. In ieder geval, het is heel mooi. Daarna gaan we naar België, naar Gent. En daar ben het de band Murder in Mississippi. Ja, dat zijn drie stijlen om samen te zeggen. Drie Mali, drie Frali en wat een gear. Dan, dan schijnt het alle drie steltjes te werden. Nou, hoe mooi dat. Ze spelen alle gare instrumenten en ze zingen alle gare. Jo, jere familie, jere jo het nummer Highfield Lane. Dus van die band, maar we jaren eerst even naar Ben en Carmen.

0: Ja, dit is vrolijke muziek bij een vrolijke zender. A Murder in Mississippi komt uit België bij een Highfield Lane. En alle muziek is te beluisteren op www.radiospanburg.nl. Dus, en hier in de regio Balk en ik alle geluisterd? Jazeker, op de 90.4 FM. En de regio Heerenveen op de 106.0 FM. En zet daarop jouw radio klem. Nou, leuk is dat nou weer, want dan kan je mooi luisteren. Of net, Niels?
1: Ja, ja.
0: We willen graag wel wat luisteraars zijn.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, maar dat komt ik wel kleer.
1: Jawel.
0: Ze luisteren overal, in Duitsland, in Zuid-Afrika, want dan kijken een paar mensen uit Zuid-Afrika. Op zangeren die waast even draaien. Maar we gaan eerst even naar die keus daar en naar de update. Want
1: ja.
0: Ik ben heel nieuwsgierig. Vlindwieken heb ik zo'n van... eerste draaien stingen.
1: Ja.
0: Bluesen boven stingen, want toen was dan kruis de drokte met mij.
1: Oh.
0: Dan hoop ik maar dat ze kleren stingen. Of tenminste dat ze...
1: Oh, kleren stingen. Nou, ik denk wel dat ze kleren stingen, maar...
0: Op plakking en twaalf draaien stingen, wat ik zei. Oké. Dat ze stingen blauw binnen.
1: Ja.
0: Maar misschien is het net zo.
1: Nee, dat zou best kennen, ja. Dat er wel wat verroringen binnen natuurlijk. Per dreigementen of iets dergelijks. Hè?
0: Ja, het geen zin. Ja.
1: Oh, het geen zin.
0: Nee, ze okay. Net naar mij. Wow.
1: Nou, het wordt wel... de airplay en al het er wel mooi te maken. Dus hoe vaker ze draait, hoe beter de kans is dat ze blues stingen.
0: Ja, ja, in die zin. Ja,
1: tenzij er bekende artiesten binnen dat ze denken van... ja, nee, maar die vinden we volle leuker. Ja, dan wordt dat op wie is draait, is die dat op wie. Ja, dat ken al ik echt.
0: Ja, ja, dat ben ik mooi dinges.
1: Ja, dus het is wel de luisteraars bepaald. En ik, de radiomensen, die bepalen of ze het draaien, ja of nee.
0: Ja, nou, ik ben heel benijd.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hot Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman.

Ja, dan ben je dus onbeland bij week nummer 36 van de Hot Country Songs Top 50 van 2026. En we nemen deze week auskies van maar liefst 8 nummers. En wie ben dat dan? Nou, in ieder geval Ella Langley met het nummer Wish I Didn't Know Now. Die kwam op plek 50. Waarom? Nou, die gaat er dus deze week weer uit. Tucker Wetmore, Who Told You That? Die gaat er deze week uit. Co Wetzel, Hurt Like You. En ik nog een oornummer van Tucker Wetmore, Crazy To Yourself, in de deze week uit. Parker McCollum, Killing Me, die in de ruit. Josh Ross, mooi, Hate How You Look, in de ruit. Bailey Zimmerman, Chevy Silverado. En hij stond nog in de top 15 vorige week. Maar ik deze gitter uit. Morgan Wallen, Don't We, die verdwijnt deze week uit de lijst. Nou, wat krijgen we er even waarom? Nou, we krijgen 12 nummers waarom. En 6 nummers waarom in de lijst. En dat had een reden. Daar kom ik aanstaan wel eventjes bij, waarom er 6 nummers waarom komen in de lijst. Nou, daar toch verschoot er even wat ding. En dan crushen wij. En de verhouding is vrij kort. We hebben 31 dalers en maar 2 stijgers. En dat is wel een hele grote verhouding. Dat meestal een beetje gelijk spelen met dalers en stijgers. Maar ja, deze week dus maar 2 stijgers. Het zijn er 31 dalers. En dat het dus eigenlijk de mooiste mooi die 6 nummers die we weerom komen in de lijst. Nou, dan geven we eerst eens even zien naar de nieuwe nummers van deze week. Nou, op plek nummer 50 na in de lijst is de Zack Top, My Good Girls en Cowgirls. Die komt na binnen op plek nummer 50. En de klapper van deze week, dat is op plek nummer 48. En die is voor Stella Lefty, My Summer You Were Mine. Die komt binnen op plek nummer 48. Ja, en dan gaan we dus naar de re-entries. Nou, de re-entries, daar binnen natuurlijk nummers die we waarom komen in de lijst. Nou, deze nummers die hebben een hele tijd net in de lijst staan. Maar daar zit een reden achter. En dat is alle get the motion met het overlijden van Dolly Parton. Zes nummers van Dolly Parton komen dus deze week weer waarom in de lijst. Aurone Vreed is er dus in stille kring begroeven op Nashville. En er komen dus nummers van haar waarom in de lijst. En de eerste die waarom komt in de lijst is de nummer 21. Daar komt ze binnen, My Coat of Many Colors. Die komt waarom op plek nummer 21. Het is nou zo'n weken lang in de lijst steen. Dus zeg je weken het zal steen. Maar ja, nou waarom, zo'n weken. Heeste notering is in gelijk die 21ste positie van dat nummer. Nou, dan gaan we even een paar plakken omheen naar plek nummer 14. Dan krijgen we het nummer Here You Come Again van Dolly Parton. Waarom in de lijst? Op plek nummer 14. Heeste notering van dit nummer is natuurlijk een eerste plak. En het joggetje wekenlang in de lijst en mooi deze week erbij wordt het 20. Geven we 2 plakken omheen. Dan zullen we nog een keer Dolly Parton waarom komen. Mooi I Will Always Love You. Komt waarom in de lijst op plek nummer 12. Ik nummer 1 is de heeste notering van het nummer. En dan het duet mooi Kenny Rogers. Islands in the Storm komt op waarom in de lijst op plek nummer 11. En ik dat nummer het op 1 steen. Nou, dan krijgen we nog 2 nummers. Ja, zitten die dan in de top 3? Dat net, maar wel in de top 10. Maar we beginnen eerst met de nummer 10 van deze week. En die zakken de 2 plakken vergeleken met vorige week. Co Wetzel en Ella Langley, maar Jaded, die gaat naar plek nummer 10. Luke Combs, Be By You, gaat 2 plakken naar beneden naar plek nummer 9. Ja, en dan krijgen we weer een nummer van Dolly Parton op plek nummer 8. En dat is het nummer 9 to 5. En daarboven, dus de heerste van alles. Nou ja, we kennen er wel omheen draaien. Het is de meest gecoverde nummer van haar. En ik haar bekendste nummer. En je teken al van waar bloedt dat nummer nou? Nou, Jolene komt waarom in de lijst op plek nummer 7. Dan geven we nou nummer 6. En die is voor Ella Langley, Be Her. En op plek nummer 4 hebben wij Ella Langley en Morgan Wallen. Mooi, I Can't Love You Anymore. Bloedsteen. Nick Blauwensteen is nummer 4 van deze week. En dat is Morgan Wallen en Been By Now. Dan komen we naar de top 3 van deze week. En dan is de vraag, binnen die blauwe steen of net, komt de voorspelling van Arne uit? Nou, laten we eens even zien wat de nummer 3 is van deze week.

Ja, Bluestein, dus vergeleken mooi vorige week is het nummer van Taylor Swift. I Knew It, I Knew You. De titelsong van Toy Story 5, Bluestein op plek nummer 3, is die nog 12 weken lang in de lijst. Ja, is dan de nummer 12 van vorige week, ik Bluestein, want ja, die sprong op hier snel de nummer 12 daar vorige week. Stella Lefty, maar uit Boston. Het zij proberen om Ella Langley van haar eerste plak uit te halen. Nou ja, we kennen er maar op één manier achter komen, want dit is de nummer 12 van deze week.

helaas is het er nog net lukt om die eerste plak uit te nemen. Maar ja, wie weet. Er kan van alles gebeuren. Maar is Bloetersteen vergeleken met vorige week. Stellen heeft hij mooi Boston Bloetersteen op plek nummer 12. Dus dat betekent dat de voorspelling van Arne van den Berg deze keer gelijk is. En dat er gewoon gelijk het. Want de nummer 1 bloed gewoon X-Steen vergeleken met vorige weken. En staat dat toch nou al 44 weken lang in de lijst. Ik denk zo'n 30 weken op die eerste plaat. Ik kan net meer bijhouden van wanneer, hoe vaak ze er al vanuit zitten is. Maar ja, ze bloed gewoon de onbetwiste nummer 1. En ik dus deze week, Jeremy Mick weer helemaal. Ella Langley, Music Texas. Ze bloed nog steen, maar er kan nog van alles gebeuren. En we moeten volgende week maar weten wat er dit gebeuren. Maar nou helemaal, Ella Langley en Chills in Texas. De nummer 1 van deze week.

0: Ja, en toen werd het even stil.
1: Ja. Oh, ja, hoor
0: dan vier je een kabel in erin te zetten.
1: Nou, dat is toch geen kabel erin?
0: Nee, ik vier het weer een kabeltje.
1: Oh jee.
0: Ja,
1: nou, dat
0: vier
1: het
0: weer
1: een niks. Want dan kan je het pas snel.
0: Ik kan altijd snel.
1: Ja.
0: Maar ja, ik denk, we duggen keuzes. Dus ik zet een paar keuzes voor mezelf, Del. Of kleer.
1: Dat is altijd kleer. En hersen ook kleer?
0: Ja, ik hersen. Ik hier zo kleer. Hij draaide al. Ik denk, wat jij ik nou wat op de achtergrond? Maar ja, dat kwam tot...
1: Ja, nou, dat kan gebeuren.
0: Hij draaide op mijn op een verkeerde luidspreker. Dus.
1: Ja, maar denk jij er niks?

0: Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room. En daarvoor hier heb ik nog recentelijke nummer van Shabuzi en Cowgirls.
1: Ah, dat weer heel mooie muziek, al gewoon herkenbaar. Maar ik ben maar even trots in. En ik denk, hoe ziet die man eigenlijk?
0: Ja, hoe heet het nou? Ik zou nou, hoe vaak ben je al bij de bar geweest? Ja, ja, vaak nog zo, maar wie het kwartje aan het vallen?
1: Nee. Misschien heb ik even wat de volle hand van.
0: Ja, dat
1: voelt... Een sapje zo kennen.
0: Ja, sapjes.
1: Ja, je weet het.
0: Sappige versnaperingetjes.
1: Er gebeurt altijd van alles. Hè?
0: Ja.
1: Maar even hoe die top 3 die steenblond is. Ik voorspel gewoon waar het bloed na een week is.
0: Oké. Okay.
1: Zat er steeds, ze bloed er steen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, want die worden geen kans.
0: Zo?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou,
0: oké. Okay.
1: Vind je dat net een leuke uitspraak? Die worden geen kans, zeg ik. Nou, dat was eerst. Nou ja, dan heb ik pech.
0: Nou, ik zal hem gelijk even opschroeven. voordat ik het volgende week viert.
1: Nou, dat is heel leuk.
0: Van die had geen keuze. Ja, maar hier de stik even buiten de uitzending om. Dat we draaien. Hier is toer een record. Of een award.
1: Een record?
0: Oh, Ella Langley.
1: Ja.
0: De show dus van die had een award.
1: Ja, die had recentelijk had die wat kregen wat ik op Facebook leerde. Alleen nog. Ja, dit in Metro-Tsingen. Wat het nou precies is?
0: Nou, van wat ik wel weet, is dat ze nou een bijzonder record het hellen.
1: Is dat het geweest?
0: Ja, ik denk dat dat het is geweest. Want zij verslaat namelijk Shabuzi en Little Nas X, mooi Choosing Texas. Want het is de langlopendste nummer 1 hit voor een niet-kerstnummer.
1: Oh, zo ja.
0: En ja, dat is dus nou een record die ze het hellen. En daarmee passeert ze dus een bar song van Shabuzi, een Old Town Road van Little Nas X in 2024 en 2019. Beide Njorgentje Wieken op nummer 1. En Ella Langley met Choosing Texas, die doet het al volle langer nou.
1: Ja, nou, daar kan we wat weekend bij.
0: Maar dit is dan de Hot Billboard Hot 100.
1: Ja.
0: Dat is van alles. En ja, als wij geen zijn nou alleen nog de country hot songs, ja, dan staat Ella Langley niet wel vol langer op de eerste plak.
1: Oh, met nou een paar weken bij, kom op.
0: Ja, het zou mooi wijzen dat het eens een keer uit zou komen dat het de nummer 1 alle tijden is van heel Lier.
1: Ja.
0: Dat zou het mooiste wijs, maar ik denk dat niet lukt.
1: Nou, wie weet wat daar luistert, die denkt, hey, daar kennen wij wat mooi, wat Niels zei.
0: Nou ja, dat is onnieuws, maar ik kan dare om te verzwaardigen dat Choosing Texas op in bloed steen van volledig hier. Nou, we zitten op 44 weken. Nou, er moeten nog een paar weken extra bij. Want ja, ze hebben net alle 44 weken op in steen, dus...
1: Ja, oké. Okay.
0: We hebben wat te dwaan.
1: We wachten je touw. Gewoon blijven promoten, komt het altijd goed.
0: Ja, ja.
1: Mooi, luister naar Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. We gaan weer vrolijk verder. Mooi, hele vrolijke muziek van de Dublin Legends. Ja, de opvolgers van de Dubliners. Dat is legendarische muziek. En ja, dat is prima muziek van de Dublin Legends. Ze gaan trouwens weer op tournee. Dus dat komt al een keer goed. Jullie hebben vanmiddag het nummer Hot Asphalt. Dan beginnen we een nieuwe zangeres uit Zuid-Afrika bij. En dat is Cordelia. En die heeft een nieuw nummer, Country Heart. Ja. En het leuke is, ze heeft nu al 1 miljoen streams. Op YouTube of Spotify, ik weet net krijg weer op, maar dat is toen bij. Ze hebben helemaal het paard kwijt, want zoveel streams is ze niet verwacht in zo'n korte tijd. Dus, dat is heel goed. En daar kan ik nog bij zeggen. Ze zeggen hier daarvoor, hier zit een nummer uit. Every Little Thing. En hoeveel streams je dat, Niels? Een hele bulte.
0: Nou, dat zou wel geweest zijn, want als ik nou gewoon...
1: Ja?
0: Dan zit ze al op...
1: Ja?
0: Dan heeft ze al... Nou, ik denk 12 miljoen.
1: Nee! Je hebt totaal al 9 miljoen streams.
0: Oh, 9!
1: 9 miljoen streams. Nou, dat is heel wat.
0: Want
1: dat is een cover. En dit weet ik net. Dit is een nice, deze country hard. Dat weet ik net. Volgens mij heeft ze die zelfs crowned.
0: Nou, dan moeten we maar even goed bestuderen.
1: Ja. Maar in ieder geval, je eerst even naar Ierse muziek.

0: En toen houden ze samen op. Nou, dat hier wel wat langer ken, Cordelia. Ik zal eens even daar een mailtje in sturen, want dat ken ze aan niet. Ja, die hakt het zo.
1: Ja, het is, het is zeker een kwart nummer.
0: Ja, dus dat ken wel wat langer. Ik heb er wel even een berichtje gestuurd dat ze voor Radio Spanburg komt. Ik kreeg direct weer bericht waarom. Is dat net leuk?
1: Nou.
0: Geweldig. Ik denk eerst nooit het wel even een week in de oren komt voordat het daar
1: is. Ja, maar ik ben net allige divas, hè? Dus,
0: Nee, ik ben net allige divas. Dit is zeker geen diva. Nee. Dat geloof ik net niet. Maar ze heeft wel prachtige muziek. Cordelia en Country Heart. Het nijste van het nijste van deze zangeres uit Zuid-Afrika. Ja, nou, we gaan eens even zien wat er is. Want er is straks een nieuwe lofspel in Wikkel, hè? 1003. Is het ook 3M, Niels, nog?
1: Af en toe, maar het is vaak zwart verlegen. Dus,
0: vaak zwart, dan sliept het vast.
1: Ja.
0: Dan heb je toch geen droom?
1: Nee, daarom. Ik sliep heel vaak gewoon vast. Ja, ze zijn altijd drie kwart in noeren.
0: Oh, ze vallen?
1: Ja, drie kwart in noeren.
0: Komt helemaal goed. Maar dit is de hit uit 2003. Nou, 11, 12, zondag, 18, 19... September, dat zijn de data's voor de jongste voorstelling om samen te zitten in het Wikkelerbos. Nou, wat ik geet heb, dat ben 11 en 12 is uitverkocht. Nou weet ik net hoe het maar die oren zit. En ja, als je kaarten hebben willen, dus ik zou het zeker aanreden, dan moet je dat doen via www.iepenloftwikkel.nl. En ja, je moet er rabbi wezen, want het gaat wel heel vlug met die kaarten. Dat ben ik op Facebook te zien, maar ik weet ook van mensen die dicht bij me staan. Dus die zegt, ik was even met één wat reclame, matje.
1: Ja, hoe toch wel?
0: Ja, dat met wel even, maar het is met alle gerucht verkocht werden. Dat wist ik niet.
1: Ja, maar ik weet wel zeker dat ze het verkocht werden.
0: Ja hoor,
1: ja.
0: Dat is ik nog net zo vier.
1: Nee. Volgende week is het leuk verkoop, maar die weekend nou, ik ken nog altijd.
0: Dat ken nog altijd.
1: Ik ken best wezen dat mensen nou watchen, dat het waren die weken. En als ze denken, van, dat bloed mooi waar, dan is het
0: Hoor zeg ik wat er aan, giet gewoon terug, kom op.
1: Ja.
0: Is dat echt ook trouwens kaart?
1: Nee.
0: Ik al. Maar ik zit net wanneer.
1: Nee, ik heb geen kaarten.
0: Nee, ik heb zo. Nou, we gaan gauw verder met hele leuke muziek. Want ja, ik ben vroeger een heel soort op festivals geweest. Daar kwam ik deze dame zien, Nicky Louise. Weet ze precies waar ik van weet ik net zie. Prachtige muziek. Ik ga ze direct vragen om muziek. Ze had een cd'tje maken met 4 nummers. Dus we kunnen ze draaien. En af en toe draai ik ze. Dan gaan we nog wel 7. Dus dat komt goed. En dan zegt nou vanmiddag een nummer van zijn eigen 2. En dat doet ze heel goed. Goed, want het nummer heet Any Man Mine. Dan gaan we luisteren naar die old-time stringband. Die komt in de buurt van Alkmaar. Ze komen op een rootsfestival in Nieuwegein. Ik heb net meer gegevens, even mijn naam. Maar in ieder geval zijn binnen de laatste band die daarbij contracteerd binnen. Dus ze komen nu op een heel groot festival. Nou, ze ben hier even op je mini-festival met nummer Ho.

0: Ja, dat is prima muziek van die Old Time String Band en het nummer Home. Ja, ze krijgt steeds drukker, want daar rond de week is toen was ik op Facebook. We hebben een nieuw optreden, ik weet niet precies waar. Maar in ieder geval, ik deed heel goed met de band. Ze begin gauw even naar Niels Keus, dat ken ik correct van Twan. En Niels die had waarschijnlijk twee nummers, maar misschien zou ik wel nog door een lang nummer, dat is klaar.
1: Nou ja, de begroenders kreeg van Hest een lang nummer. Ik zei, jawel, ja, dat heb ik wel. Nee, het moeten de twee wezen. Nou, ik zou nooit de tijd. We hebben nog vier een hele minuut.
0: Ja?
1: Nou ja, ik ken een kwartnummertje vinden. Die heb ik wel.
0: Ja, echt? Dan ja. Daag die nou uit, dus.
1: Oh, dan ging ik hem ook naar de onkondig in. Ik ken nul van twee minuten taag. Dus dan kijk ik wat twee nummers draaien.
0: Ja.
1: Dus, dan doen we dat even. Dan gaan we eerst eventjes naar Ierland haar. Ja, we gaan naar Ierland haar. Dat wel. Maar we gaan luisteren naar Dea Matrona, mooi Dead Man Heart. En erachter gewoon, ja, dan moet ik nog maar even zien hoeveel het hier het voer hebben om dit waarde nummer te kennen te draaien.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dat is wel een lang outro. Jongen.
1: Hey, daar heb je mutkozen.
0: Ik heb mutkozen. Ja. Ik heb me net helemaal hekken beluisterd. Ik denk, wat voor zelf een keer op.
1: Nee, net alle nummers horen er radicaal mee op.
0: Nee. Maar dit is weer wel heel leuk, hè? Maar dit is zangeres Jacqueline van de Grint. En die zongt ook in de band Cash on Delivery. En Even Cowgirls Get the Blues. Zij heette dat nummer. En Olga, welkom, luisteraars, bij de tweede uur van Country Folk en Rock'n'Roll. Je bij Radio Spanburg. En ben je misschien een nij als luisteraar, dan ben je ook van harte welkom en blue erbij. Want we hebben prachtige muziek. Tot om 3 uur de dag. Country Folk en Rock'n'Roll muziek. Nou. En wat info. Dus van alles is hier het van. En het is elke uur is bespand bij Radio Spanburg. Hoe is dat mogelijk? Nou, we gaan gauw verder mijn band uit Limburg. En dat is de Terry White Band. Ja, onlangs heb ik daar al heel wat over gelezen. Oude rond hier en zelf van oor hier. Daar heeft al heel wat optredens staan. Dus het gaat heel goed met deze band. En dat is eigenlijk de opvolger van de Dixie Aces. Die het vroeger heel soort spelen zongt. En had voor 25 jaar. Toen ben ze stopt. En toen ben ze, daar zit deze zangeres ook in. Nou, heette ze de Terry White Band. Het maatje zeker, leuke muziek. Vooral deze, That's All Right, Mama. Je moet er maar eens even naar nou, luisteren. Country rock, dat wat, maar dat hindert ik niks. Daarna hebben we een nieuw nummer van zangeres Nina Lien. Ik hoop dat als je hem even vinden kan, die staat in...
1: Ik heb hem.
0: Dat heeft hem al, dat ja, is al heel mooi. Ja. Want ik kreeg al rond de week bericht van Nina Lien. Ik heb een nieuw nummer, was dat ik draai. Ik zei, ja, tuurlijk wil ik dat draaien, want ik ben wel fan van deze zanger. Die heeft inmiddels al 2 cd's uit. En ze dacht dat heel goed, ja. Het nummer heet Lavender en Chamomile. En dat gaat over dat je thuis vertellen. En alle mooie herinneringen die je als been hebt bij opa en oma. En vooral bij hun thuis mooi maken. Daar gaat die song over. En het is op een... Op een hele leuke manier heeft ze dat bedacht. En zij is een hele creatieve zangeres. En ze schreeuwt een heel soort zelf de nummers. Nou, dat is ik al heel uniek. Dus daar gaan we straks naar luisteren, maar eerst naar de Terry White Band.

0: Ja, prachtig nummer van Nina Lien. Een hele getalenteerde zangeres. Ik kan me dat wel stellen. En ik geef even een streepje voor bij deze zangeres Lustraat. Want ik mocht dat nou al draaien, want het komt pas over een week komt het officieel uit. Hoe leuk is dat, Niels?
1: Zo.
0: Dat is leuk.
1: Nou.
0: Het gebeurt niet zo vaak. Maar ze doen me bericht. Ik zei, mag ik het nou wel draaien? Ja, dat wel. Nou, dat is
1: dan. Dan heeft toch een streepje bij de vog.
0: Ja, een paar keer heb ik een interview met die aan het weer. Dat vond ze heel leuk. Want ze jeet ik wel naar uw stuurder. Dus het komt helemaal goed. Binnenkort zou ik wel even met je praten. Hoe ze hier nou weer aankomen is. Of tenminste naar de titel. Ben ik altijd wel nieuwsgierig. Nooi. Jullie zijn een country folk en rock'n'roll. Bij Radio Spanberg tot de klok van draaien. Zo lang duurt dit nummer, maar nooit draaien hebben we weer horen. Hebben wij weer horen programma's. Ja, we gaan eerst even naar Niels Keus, want ik wil weten wat Niels van plan is. Had er zoiets, nou, wij horen het rustig, of ik word de beuk erin?
1: Nee, we horen het nog even rustig. Ik denk dat we eruit gaan, maar de beuk...
0: Oh ja?
1: Ja, misschien wel. Misschien niet, okay. Met hing het er van oog.
0: Nou, zou je dan met verder van tevoren het raam hier moeten worden? Dan weet ik het niet.
1: Nou, ik denk dat het raam al hier besteedt. Ik denk alleen dat er even een door hier moet. Maar ik denk dat uw collega's dat net zo leuk vinden.
0: Oh, nee. dat is het weer, ja.
1: Ja, daarom. Dus dat denk ik me net. Dus laten we het eerst maar een beetje rustig horen.
0: Ja.
1: Ik heb een artieste, zangeres, country zangeres Foen. Die hebben Jerenlien, het zei, goede nummers maken, waar ze heel mooi scoorde. Nou, de laatste per Jeren Jerwe eigenlijk niks meer van haar. Maar ze giet wel gewoon terug mooi muziek maken. Nou ja, dan heb ik het toe Gabby Barrett. Ja, we kennen de haar al van. Nou ja, van nummers in ieder geval van I Hope, nummer 1 hit. The Good Ones en zelfs Pick Me Up. Maar ze heeft een nijnummer uitgebracht en die gaan we even draaien. Every Minute of It heet het nummer. En dat is haar meest recentelijke single. Daarachteraan gaan wij draaien Eva Anna. En ik moest nog even zieken waar nou dat nummer staat. Maar dat wie ik een artiest mooi nijmuziek in de lijst. Nou, eerder al eigenlijk zo'n paar keer uit. Per week in uit. Maar het nummer bloedt nog altijd wel leuk om nou te luisteren. Blood Run Ticket from Every Anna. Die gaan we erachter onderaan. Maar zoals ik eerst zei, gaan we eerst naar nijmuziek van Gary Barrett. Mooi Every Minute of It.

0: Nou, die had mooi radicaal op, Niel. Daar schrok ik van.
1: Oh, ja, de wie dus druk de krantentoon trospitten.
0: Ja, zeker weten.
1: Dus, maar, dan verwacht ik wel dat ze er van schrokst, ja.
0: Ja, deze zangeres Avery Anne, die, ja. die had een bulte luisteraars per maand, zo'n keer. 8 miljoen. Heeft u dat bestuurd? Zit erbij? Zo.
1: Ja, 8 miljoen luisteraars per maand, ja.
0: Ja. Dat ben er nogal wat.
1: Ja, dat ben er zeker wel wat. Maar dat is dan net maar alles mooi qua mooie naam natuurlijk. Maar zet ik wel aardig wat albums en singles en dergelijks uitgebracht. Ja. Dus,
0: het
1: een goede stem.
0: Ja, het een goede stem, zeker weten. En een goede muzikant net ze bij haar. Ja. Dus dat komt wel goed. Zit in een grote band of zei ze nou, ik ben de belangrijkste en ik heb gewoon muzikanten bij me.
1: Nou ja, singer-songwriter, dus zet aardig wat artiesten bij. Het is net de band, dat ze een band hebt. Dus, er is altijd een band.
0: Ja, dat snap je wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Dat was ik wel band. Ja, dat klopt. Dat is helemaal goed. Jullie zijn een country folk en rock'n'roll hier bij Radio Spanberg. We gaan naar de Nitty Gritty Dirt Band. Nou, ik heb daar een cd van The Greatest Hits. Nou, een daarvan, dat is de Jambalaya. Op een hele aparte manier, want ik heb mijn verschillende, of van verschillende, zou ik het zeggen, artiesten, dit nummer. Maar dit is wel specifiek. Dat laten we jaren. Daarna gaan we naar Siri. Siri met dubbel I. En dan R.I. erachteraan. Zou je zeggen wie dat? Nou, die zie je een zangeres. En die heeft een leuke band bij haar. En nou komt het. Ze werkt gewoon bij Oudai op een burgerij van haar ouden in het Sauerland. En ze doet dit erbij. Ze is singer-songwriter. Ze heeft soms een emotionele stem. Soms heeft ze een hele sterke presentatie. Ze zit hier in deze info. En ze is gisteren op het festival in Duitsland. Dan moet ik even zien. Dat heb ik even opgeschreven. Dat is op het Watten Country Music Festival in Hoeksiel. En dat ligt in Noord-Duitsland. Vlak bij de Noordzee. En ze heeft gekregen een album uit. Nou, Siri, die ken ik nog meer van. Nou, ik kan eerst wel even wat oorzezen. Want ja, dat hele festival, dat duurt maar al 4 dagen. Siri en Ben, die waren er juster. En nou moet ik even zien. Juwet, ik geef het festival gewoon terug. Dan melden woorden van mooi weer Shirley Ann en de Country Wink. Die kwamen uit Duitsland bij, van medium trein, over de boots en pick-ups. Die komt uit Duitsland en de USA. Die band samenstelling en dan om jou wachten, Martha Fields Band. Nou, die komt ik weer. Op die band besteed ik uit USA-leden en leden uit Frankrijk. Hoe betekenen ze het alle jaren dat het alle zulke bands wijzen kan, hè? Een soort samengestelde bands. En dan op snijden, om 11 woorden, dan hebben we de Gleedmakers. Die komen uit Duitsland bij. Tolle woorden. What a Country All-Stars, dat is internationaal. En op 3 woorden komt er een band, dat komt gedeeltelijk uit Duitsland en uit Great Britain, oftewel Engeland. Annette en de Lucky Ones. Nou, het Vierdaags Festival. Nou, dat zal ik een soort mensen dan wezen, denk ik. Dat het waar, ja, het waar saai is dat nou is. Nieltje, stond er zicht op?
1: Verdwaar.
0: Ja, en ik op dit festival?
1: Nee.
0: Ja,
1: nee,
0: ik heb het opgezocht.
1: Hoe het waard, dan moeten we even Jan Loka even opbellen.
0: Ja, als het goed is, dit het in beeld. Zitten we aast maar even jaren later. No?
1: Het festival, nee. Ik heb er geen zicht op.
0: Nee, Siri, die zet
1: ik ben in Nederland, ik ben je net in Duitsland. Dus.
0: Nee, zo, ik kwam er zeggen op. Maar Siri zeg ik op Facebook. En die zei, bij het drak, we moeten naar het festival daar. En toen heb ik dat
1: met jou opgezocht. Ja, want toen een stuurtje op een camping.
0: Jong.
1: Ja, Jong.
0: Ja, mijn juster wezen op de helemaal Bob in Duitsland.
1: Ja.
0: Ja, ze heeft dat druk, want ze laat de goeie in gehoor, om zo maar te zeggen. Net zo'n mooi drippel wezen, dus dat komt helemaal goed. En dat nummer wat we jaren is Feeling Free. Nou, ze viel haar ik vrij. En ze zong te tikken op een vrij makkelijke manier. Daar heb ik soms wat moeite mee. Maar... Oh. We gaan eerst maar luisteren naar de nette Gretje Deurbeet.

0: Radio Spannenburg-Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Die hebben naar de verwachting. En die verwachting die liep het nog net zo raar. Ja. We krijgen nog even een tijdelijke naaizimmerpiek. En daarna wordt het wel wat oors. Maar eerst no. Vanuit het zuidwesten scoot langzaam aan wat meer bewolking uw provincie binnen. Maar het bloed nog droeg. Dus die te matig aan zee vrij krachtige westenmien. En op een bui, nou ja, dan is het toch wel droeg. Die bui is wel droeg. Maar op een enkele bui, nou is het droeg. Vanmiddag, dan kennen wij nog lokaal een bui hebben, maar eigenlijk iedereen van de midden is het oeral droeg. De zinnen liet zich vaker zien en de temperatuur rint op naar zijn 18 tot 20 graden. De westenwind bloedt matig tot vrij krachtig en zorgt ervoor dat het wat frisser aanvielt. Jong is het oeral droeg, maar nu wisselen van wolkenvelden en opklaringen. De westen tot noordwestenwind waait matig en aan het eind van de jong laat de temperatuur om de 16 graden. Komende nacht zwakt de wind verder en is het op volle plakken slechts, ja, zwak is de wind dan. En tegelijkertijd worden de opklaringen nog breder en vooral Lonnie Watt kan het dan flink afkoelen. De temperatuur die komt tussen de zon en de 9 graden, terwijl het in de kust- en watergebied nog zo'n 12 graden wat zachter bloedt. Morgen is droog, maar vooral via de provincie in zinnige perioden. In het westen van uw provincie komen wat meer wolkenvelden voor. De temperatuur loopt aan het einde van de maand op volle plakken al rond de 20 graden. Er wordt een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenmiddag is er een afwisseling van zon, van zes volle zinnen en wolkenvelden. Maar vooral in het noordelijke pad van uw provincie kennen de wolken wat hardnekkiger wijzen. Maar waarschijnlijk bloedt het oeral wel droog. En ik denk dat vooral in het zuidelijke pad van de provincie in de rin van de Duitse zinnen wel meer vaker trokken brekken. En daarbij wordt het zo'n 20 graden ongeveer. Maar slechts een zwakke zuidenwind is het dan echt wel prima waar om even erop buiten te gaan of even buiten te zitten. Morgen bloedt het droog, er trekt wat meer sluierbewolking over, maar dus kind ik de zinnen geregeld terugginnen. De zuidenwind is zwak en hele wegen de joen luidt de temperatuur tussen de 15 en de 17 graden. Montenacht, dan neemt vanuit het zuidwesten de bewolking daar. Lokaal kan een spatje ruimwetten vallen, maar volle stelt dat net voor. Terwijl de bewolking kwalt het minder sterk houdt dan in de vorige nachten en de minima die luidt tussen de 13 en de 16 graden. Ben je? Ja, dan wordt het nog een stuk warmer. De maxima komt lezen tussen de 23 en de 24 graden. En 24 graden is in het eerste van die provincie. 23 graden luidt dan in het kust- en watergebied. Daarbij wisselen de wolkenvelden en zinnige perioden ook rauw. Het bloed droeg en er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Tiesje is het mooie nice in mijn waar wat men je alweer voorbij. De temperatuur daalt naar vrij gebruikelijke waarden voor de tijd van Tier, maar het zijn ongeveer 18 of 19 graden. Er is volle bewolking, maar tussentrog soms nog wat zinnen. In de rin van de dag gaat het op steeds meer plakken ruin, waarbij de kustregio's van uw provincie de meeste delslag krijgen. De zuidwestenwind wordt matig tot vrij krachtig en dan is het in de rin van de dag dus echt alweer een beetje jest. Wensje, bloed het roen nu wisselvallig, maar geregeld buien. Vooral bij u in het kust- en waadgebied kennen deze stevig goed pakken aan het IJsselmeer. De temperatuur zakt nog iets verder naar zo'n 16 tot 18 graden. En daarbij stiet een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Met het voor het gevoel nog wat koeler is. En daarbij krijgt het waar dus een duidelijk jestig karakter. De dagen daarna bloedt het, het echte uitsprutsen naaizimmerwaar voorlopig uit. De middentemperatuur die schommel je meestal tussen de zandje en de 20 graden. En regelmatig trekken ruinzones of buien door de provincie. Nou, volgend weekend neemt de kans op een wat droeger waartype langzaam daar. Daarbij krijgt de zinnen dan waarschijnlijk ik wel wat meer rondte. En kan de temperatuur enkele dagen op nij boppende 20 graden nu komen. Ja, al met al liek het dus even een tijdelijke naaizimmerpiek te komen. Als we dan zeggen dat bijvoorbeeld morgen en menje, ja, dan ben dat de dagen die eruit springen. Daarna, ja, dan liek het er toch echt wel weer bier te worden komende weken. Maar echt, vooral in de kust- en watergebieden, volle ruimwetter. En dan is het echt op en top, yes. Ondijwieken.

0: Ja, dit is een bakherrie van Siri en band. Nou, ze kent heel goed van je. Prima stem, het een prima muzikant. Dan heb je zelfs even een rustpuntje midden in het nummer. Ik denk, het hoor op. Maar nee, ze moest in muziek halen en toen gingen ze gewoon verder. Ja, ik weet het woord. Hoe kan het opschreeuwen met Niels? Ze moest al geen muziek halen.
1: Een liedje plaspauze.
0: Nou, in ieder geval dat je het heel goed wat Siri doet. Dus, die houden wij in de gaten. En wat ik in de gaten hoor, dat is het country dance. Ja, het country dance, dat begint vanuit de basis. Dit hier in mijn info. En dat is beginnen na je groep. En dat is in Sint-Niek, in het zalencentrum van Sint-Niek. En dat heb manje te jongens. En de eerste die is zo, september, dus nou manje. Tussen seizoen en zon. Dus dat is gewoon op jong. Nou, dat is, en dat kan dus heel interessant worden. En heel de maanden september, dan moet je dat gratis uitproberen. Of dat lijndoosje, ik wat voor jou is. Nou, voor opgave of info, dan mag je mij even een mailtje sturen naar van der Wijt om @gmail.com of een messengerbericht naar Mireille Vekemans. En jong en oud, zowel mooie als vooral je binnen van harte welkom. Nou, ik zou zeggen, ja, heb je er idee bij, je kent altijd eens even proberen. Dus even zien wat man je te doen, hè? Dan, als net zoveel te doen, hè, dan moet ik er zelf ik even zien. En we hebben de slogan er maar bij betocht. Heb geen stress, kom op country dansles. Niels, is het ook uit het doosje? Dat ik wat verdij, line doosje?
1: Nee.
0: Even in Sint-Niek en dan even Austin en dan zelf even doen.
1: Nou, ik heb al eens een keer dingen, maar het is net voor mij.
0: Nee, ik heb het ook al eens dingen, dan moest ik voor een worsting aan. Ik kreeg zogenaamd les, maar ja, je staat helemaal in de picture.
1: Nou, mooi toch?
0: Nou, ja, dat, ja, dat, ja, ja, je kan het mooi vinden.
1: Cowboy aan en ver aan, wie wil die nou net volgen hier?
0: Nou, misschien krijg ik daarom wel. Dat zou ik wel kennen, ja. Ja, en dan vraag ik me, ja, hoe hadden wij Kleindoosje kennen op het volgende nummer? Want dat is een nummer van vroeger uit. En die is van een, ja, wie er mooi komt, is mij niet bekend. Maar nou hebben wij een zanger, Kerry Lacey, die hebben wij bereid gevonden om dat nummer te doen. Talk Back Trembling Lips, nou, dat nummer van vroeger, maar de jood aan dat ik nou wel actueel, ja. Maar ik vraag je mij, jou, kennen we hier op Kleindoosje? Nou, dat zou van een eventueel mannetje om wil jaren. En daarna hebben wij Nij Turboskeep, ja. Van Numidia en John West. En dat komt uit Limburg, hoor. Het nummer dat heet Habibi. En dat betekent ze vallen als mijn liefde. Nou, dat is leuk. Misschien is het Numidia was in John West. Habibi, zo weet ik nou wel kennen. Maar het is in het algemeen, denk ik, bedoeld. Nou, dat is de Nij Turboskeep. Daar hebben we lang op praktiseren moeten. Want ja, je hebt een hele soort nummers bij Nij. En dan moet je weer niet uitkiezen. Maar we komen eruit. Dus dit is trouwens ook een hele mooie. Nou, we hier eerst even naar Kerry Lacey.

0: En dit is een heel mooi nummer. Numidia en John West Habibi. De nieuwe Turboski voor de eerste twee weken. We gaan even zien. De cultuur Sjerke Haren die besteedt vier jaar. Dat is een lustrum. En dat is op 11 september. Dus op vreed. Verhaal, expositie, activiteiten van jong en oud. Die dieren vreed om jou wachten erin lopen. 8 uur begint de feestelijke jong voor inwoners van Harig. En er wordt beroemdsjongend op de eerste vier hier mooi muziek en presentatie. En een speciaal optreden van een paar oud-dobberleden. Mooi vreun. Oh, dat is ook wel interessant. Maar daar mooi wij denk ik net heen, want dat is voor Harigsters. Maar 12 september dan mogen we er wel heen, want dan is Sjerke open voor de expositie Creatief Harig. Ik gedurende de dag verhaal en rondleidingen. Er is orgelspul met Bram de Smit en er is een trekzakmuziek. Ja, er is trekzakmuziek van Tite Faber en Klaas Sien Brunstma. En de expositie is van 10 uur oud tot 4 uur middags. En het daar gaan even niks. Nou, dat is helemaal mooi. Dus hoe ik zei, ze net stinnen en drinnen. We gaan naar Niels Keus, want Niels is zit popelen om dat bekende meidje. Dus we willen even weten, Niels, wat leuke nummers heeft.
1: Ja, ik heb zelf wel leuke nummers.
0: Nou, dan mag ik het wel draaien, minimaal.
1: Oh, minimaal, oké. Okay. Ja.
0: Dat is een huiswerk nog een
1: keer. Oh jawel, daarom zit ik. Heel veel leuke nummers.
0: Ja.
1: Maar ja, dan is het altijd de vraag, welke keer we dan draaien?
0: Want nou,
1: ja,
0: een leuk nummer.
1: Ja, dat is het hem.
0: Ja.
1: Ik heb zo volle leuke.
0: Ja, nou oké. Okay.
1: Nou, wie is wat we doen? Ja, dat kan wel. We beginnen met Jelly Roll. En mooi zien naast of recentelijke single Hands Up. En erachteraan, ja, we hebben het voorgehoord, hebben we haar ook al even draaid als de nummer 1 van de Hot Country Songs. Maar dit is een samenwerking mooi Co Wetzel. En het nummer Jaded, die draai ik ter achteraan. Want ja, dat is ook een leuk nummer om nooit te luisteren. Dus ja, we beginnen dus eerst met Jelly Roll en Hands Up. En daarna Co Wetzel featuring Ella Langley, mooi Jaded.

0: centrumhouder die staat maar op. Ja, Hands Up van Gary Hall, wie dat?
1: Jelly.
0: Jelly Hall.
1: Jelly Roll.
0: Oh, Jelly Roll. En ja, heb ik het op scramble.
1: Roll, ah, roll. Ik... R-O-L-L.
0: Ja, nee, nou ja, oké. Okay,
1: en dan J-E-L-L. Y.
0: Oh, daar kent ze het net op screwen. Ja, dat bijna wel net zo vlug.
1: Oh, ja, of dan word ik zelf net mis gehut. En dat de bijna nee, net
0: ik.
1: Op het papierken me zit.
0: Ken
1: dat, dat ken.
0: Ja.
1: Even maar van, ja, hier is de handen ik omheen. Dus ja, dan snap ik het.
0: Ja, ja, dat moest dan. Hands up.
1: Ja.
0: Ja, even voor mooi medje. Dan is er een optreden van een speciale politie in Akrum. En dat is de Folkpolitie. En dat is een hele leuke band, is dat. Die neemt zich zo, maar die is dat een hele leuke band. Maar hele leuke muziek. En dat is om jou of jou in de Lantingenetun in Akrum. En die Lantingenetun die zit onder de boerenstegen in je. Dus daar kan je eventueel leuke muziek belusteren. Jou of jou mooi met je. Ja, er zit onder woorden Bouke de Grote. Ik, nou, die ken je wel, want die heeft me nog in een sjongt alweer een vrije. Nou, dat is een bekend nummer.
1: Ja. Huh?
0: Dus dat komt wel even goed. Maar dat is een vrij grote band. Er zit wel een man of zo in. Nou, in ieder geval, iedereen bedankt voor het luisteren. En hoor de radio even opspannen. Er komen mooie programma's voorbij. En dezelfde slagen die we hebben gepresenteerd. Dus dat is ik weer leuk. Maar er komen nog veel meer programma's. Nou, Niels, bedankt voor de
1: technische
0: presentatie. En we gaan nog even luisteren naar Ellen Lengling en Co. Wetzel.
1: Ja, ja, en Jaded.
0: Oké, let me dieren. Oh, good week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek uit de regio. Jij stopt Radio Spannenburg.
1: Het wieën lette simmerjoen, de lof begon te kleurjen. Doet ik een oude hippie zeg.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje om 10 uur.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste drone-aanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

lêste nijs uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg. Ja.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer

gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

Voor stalwitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. En volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug

opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste Nijs-reportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarresnij van de Moanne om 12 uur

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Ietje en Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez.